0: the sound on Jam.
1: Just imagine life without love. It would be like tears.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij de arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Rusland heeft in de eerste nacht na het 3-daagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan het in 2030 zo'n €20 extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer €20 per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het Internal Displacement Monitoring Center. Het totale aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten er meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. 2 vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. 1 vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: www.vlaanderen-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Het akkoord houdt onder meer in dat de gestolen data is teruggegeven of vernietigd. Of er losgeld is betaald is onduidelijk. Het onderwijsplatform Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers en wordt ook in Nederland door 7 universiteiten gebruikt voor onder meer contact tussen studenten en docenten. De hack was opgeëist door de groep die ook achter de cyberaanval op Odido zat. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
12: Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Verkeer weer welkom op Laan van Vlaanderen Amsterdam en groen in Amstelveen stijgt naar 38%. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De knip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam Nieuw-West is voorlopig opgeheven. Door deze maatregel mocht het verkeer tijdens de spits alleen met ontheffing doorrijden. De rechter vindt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Om deze reden komen de uitgedeelde boetes vanaf 1 mei te vervallen. Uit de groenrapportage 2026 blijkt dat Amstelveen opnieuw iets groener is geworden. Het aandeel groen steeg naar 38%. De gemeente waarschuwt wel dat de kwaliteit van het groen blijvende aandacht vraagt. Dit komt mede door druk van woningbouw en klimaatverandering. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Het onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers die de software van het Amerikaanse bedrijf achter het platform vorige week aanvielen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bioblitz in het Amsterdamse bos en zwemwaterkwaliteit wisselt tussen aanvaardbaar en uitstekend. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 9 mei tot en met 7 juni verandert het Amsterdamse bos in een onderzoeksgebied voor natuurliefhebbers tijdens de Bioblitz. Tijdens deze natuurchallenge gaan deelnemers op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren en schimmels in het bos. De Bioblitz is onderdeel van de maand van de biodiversiteit. Kijk voor alle informatie van de boswachters, uitleg en aanmelden op de website amsterdamsebos.nl/bioblitz-2026. De waterkwaliteit, hygiëne en de veiligheid van de Oudekerker Plas, de Hoge Dijk en twee locaties van de Gaasperplas wordt tussen 1 mei en 1 oktober in opdracht van de provincie gecontroleerd. Van 4 op 1 volgende jaren wordt een gemiddelde berekend. Voor de Oudekerker Plas geldt de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Dat is 1 ster. De Hoge Dijk scoort met 2 en 3 sterren aanmerkelijk beter. De Gaasperplas Noord scoort er 1 en de Zuidoever heeft er 2. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn. Er werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Plaspop terug op Westeinde Plassen bij Alsmeer en Amsterdam domineert woonbootverkiezing. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Westeinde Plassen bij Alsmeer zijn zaterdag 10 juni opnieuw het decor van Plaspop. Tijdens het watertheater van Stichting Klap varen bezoekers met hun eigen boot langs verschillende podia met live muziek. Vanaf 7:30 treden onder meer de Covercrew en Wickerwoods op. Op enkele locaties is vooraf ook de WK-voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden te zien. De Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam heeft de mooiste woonboot van Nederland. Woonarkaatje 5 is uitgeroepen tot woonboot van het jaar 2025. Volgens de jury bewijst de Ark dat slimme keuzes kunnen leiden tot de mooiste oplossingen. De publieksprijs ging naar woonschip De Waterman aan de Borneokade. Een opvallend detail is dat voor het eerst alle genomineerde woonboten in de hoofdstad liggen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Rusland heeft in de eerste nacht na een driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Visio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij, om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je deze lente op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We trappen deze Jam FM met de movies af met de documentaire Michael over het leven van Michael Jackson. De film vertelt het verhaal over zijn carrière en hoe hij van superster veranderde in megaster en king of pop, waarbij hij tal van grote hits scoorde. Als jonge Michael zien we zijn relaties met zijn vader en zijn broers, het misbruik van zijn vader, hoe sommige megahits tot stand kwamen, tot uiteindelijk zijn onverwachte en tragische einde van zijn leven op 25 juni 2009. Helaas moesten de filmmakers wel wat wijzigingen in de film aanbrengen, nadat er vanuit de nabestaanden van Michael wel wat op- en aanmerkingen kwamen, waardoor sommige delen van zijn leven wel wat kort of onvolledig overkomen. Je kunt de film Michael zelf gaan zien in 2D, IMAX en 4DX en de film werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is getiteld The Choral, ofwel Het Koor. Dit verhaal speelt zich af in Yorkshire van 1916, waar het plaatselijke koor dreigt te verdwijnen als alle jongens worden opgeroepen voor militaire dienstplicht. Het bestuur van het koor is vastbesloten door te gaan en stellen de nieuwe dirigent Henry Guthrie aan, die net terugkomt uit Duitsland. Onder zijn strenge maar gepassioneerde leiding leren nieuwe jongens die nog niet zijn opgeroepen voor de oorlog of die juist gehavend terugkeren uit de oorlog de kracht van samenzingen en kameraadschap in een tijd van verlies en onzekerheid. De nostalgische dramafilm The Choral is ook vanaf nu te zien in de bioscoop en werd net als Michael gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week het muzikale verhaal van Michael Jackson of dat van een koor in Yorkshire. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Er vielen bij de aanval ook 7 gewonden, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks een staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het Statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis, hoe het met hem is kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn. Er werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgestoten. Die is nu weer open. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. We denken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Extra inzet tegen volle containers in Amstelveen en nieuwe regels voor Amsterdamse fietsenstallingen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In meerdere wijken van Amstelveen kampen bewoners nog altijd met volle afvalcontainers en afval op straat. Volgens de gemeente ontstond de achterstand na Koningsdag door extra grof vuil, defecte afvalwagens en ziekte onder het personeel. Om de problemen op te lossen worden extra vuilniswagens ingezet en worden de containers ook in het weekend gelegd. Vanaf 1 juni kunnen fietsers in Amsterdam bij meerdere gemeentelijke fietsenstallingen voor maximaal 7 dagen gratis hun fiets parkeren. De gemeente schakelt de fietspoortjes uit omdat deze volgens onderzoek een drempel vormen. De nieuwe regeling geldt niet voor de NS-stallingen bij treinstations. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consumentenmarkt, ACM, bepaald. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe software zorgt voor vertraging bij vergunningaanvragen en aangepaste openingstijden gemeentelijke voorzieningen in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is bezig met de overgang naar een nieuw softwaresysteem. Hierdoor kan de behandeling van de APV-vergunningen langer duren dan normaal. Een APV-vergunning is bijvoorbeeld nodig voor het organiseren van evenementen, het uitbaten van een terras, markten, straathandel en reclame. De gemeente adviseert om aanvragen zo vroeg mogelijk te doen. Er wordt hard gewerkt om de problemen op te lossen. Op diverse dagen in de maand mei gelden aangepaste openingstijden voor het raadhuis, de speelboerderij Elsenhoven en het afvalbrengstation in Amstelveen. Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en dan zijn de voorzieningen gesloten. Op zondag 24 en maandag 25 mei is het Pinksteren. Het raadhuis en het afvalbrengstation zijn beide dagen dicht. De speelboerderij is die dagen alleen in de middag geopend tussen 2 en 5. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een Amsterdams kinderdagverblijf waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een 13-jarige jongen die aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van 2 kinderen, een jongen van 3 en een baby. Er loopt nog een onderzoek naar 9 andere kinderen van wie Jan B. naaktfoto's maakte. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Er was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Ook in Nederland waren er vaak medicijntekorten. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt, ACM, bepaald. Volgens de ACM voldeed PostNL niet aan de kwaliteitsnormen voor tijdige postbezorging en werd nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd bezorgd. En dat moet 95% zijn. PostNL zegt dat de trage bezorging kwam door onder meer de krappe arbeidsmarkt. Maar volgens de ACM werd er door PostNL te weinig gedaan om personeel te werven. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen.
14: Volgens het persbureau was de Israëlische aanval gericht op een woonhuis, waar waarschijnlijk leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah zaten. Ondanks het staakt het vuren, dat op 17 april werd afgekondigd, voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit in Libanon. Ook Hezbollah maakt zich schuldig aan het schenden van het bestand. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog, met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Verkeer weer welkom op Laan van Vlaanderen Amsterdam. En groen in Amstelveen stijgt naar 38%. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De knip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam Nieuw-West is voorlopig opgeheven. Door deze maatregel mocht het verkeer tijdens de spits alleen met ontheffing doorrijden. De rechter vindt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Om deze reden komen de uitgedeelde boetes vanaf 1 mei te vervallen. Uit de groenrapportage 2026 blijkt dat Amstelveen opnieuw iets groener is geworden. Het aandeel groen steeg naar 38%. De gemeente waarschuwt wel dat de kwaliteit van het groen blijvende aandacht vraagt. Dit komt mede door druk van woningbouw en klimaatverandering. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend besloten dat Jan B., de verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum in Almere. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege de concurrentie. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Het weer wisselvallig met soms een bui, vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode, bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bioblitz in het Amsterdamse Bos en zwemwaterkwaliteit wisselt tussen aanvaardbaar en uitstekend. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 9 mei tot en met 7 juni verandert het Amsterdamse Bos in een onderzoeksgebied voor natuurliefhebbers tijdens de Bioblitz. Tijdens deze natuurchallenge gaan deelnemers op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren en schimmels in het bos. De Bioblitz is onderdeel van de maand van de biodiversiteit. Kijk voor alle informatie van de boswachters, uitleg en aanmelden op de website amsterdamsebos.nl/bioblitz-2026. De waterkwaliteit, hygiëne en de veiligheid van de Oude Kerkerplas, de Hoge Dijk en twee locaties van de Gasperplas wordt tussen 1 mei en 1 oktober in opdracht van de provincie gecontroleerd. Van 4 op 1 volgende jaren wordt een gemiddelde berekend. Voor de Oude Kerkerplas geldt de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Dat is 1 ster. De Hoge Dijk scoort met 2 en 3 sterren aanmerkelijk beter. De Gasperplas Noord scoort er 1 en de Zuidoever heeft er 2. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehore brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun

0: 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse Zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan, omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Plaspop terug op Westeinde Plassen bij Alsmeer. En Amsterdam domineert woonbootverkiezing. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Westeinde Plassen bij Alsmeer zijn zaterdag 10 juni opnieuw het decor van Plaspop. Tijdens het watertheater van Stichting Klap varen bezoekers met hun eigen boot langs verschillende podia met live muziek. Vanaf 7:30 treden onder meer de Covercrew en Wickerwoods op. Op enkele locaties is vooraf ook de WK-voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden te zien. De nieuwe Prinsengracht in Amsterdam heeft de mooiste woonboot van Nederland. Woonarkaatje 5 is uitgeroepen tot woonboot van het jaar 2025. Volgens de jury bewijst de Ark dat slimme keuzes kunnen leiden tot de mooiste oplossingen. De publieksprijs ging naar woonschip De Waterman aan de Borneokade. Een opvallend detail is dat voor het eerst alle genomineerde woonboten in de hoofdstad liggen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Fysio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vrouwenrechtenorganisatie Women Inc. reageerde bijvoorbeeld door te zeggen dat femicide een nationale noodsituatie is en geen marketingtruc. Walibi trok vanwege de vele kritiek de commercial terug. In 2025 werden er bij de Stichting Reclamecode in totaal 6611 klachten over reclames ingediend. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. De Britse krant The Telegraph schreef dat het ernaar uitziet dat 6 kabinetsleden willen dat hij vertrekt. Volgens bronnen zou het onder andere gaan om de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken. In een verklaring van Starmers kantoor staat te lezen dat de Labour-partij een procedure heeft om een partijleider aan te vechten en die is niet in gang gezet. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. Op de Mount Everest, 's werelds hoogste berg, kwamen de afgelopen 14 dagen 3 mensen om het leven. Op de andere bergtoppen verongelukten een Amerikaan en een Tsjech. Voor dit klimseizoen werden in Nepal 492 vergunningen verstrekt om de Mount Everest te beklimmen. Voor zo'n vergunning moet een klimmer al snel €13.000 betalen. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De Duitse defensiestaatssecretaris Hartmann zegt dat Europa voor voldoende afschrikking moet zorgen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Extra inzet tegen volle containers in Amstelveen en nieuwe regels voor Amsterdamse fietsenstallingen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In meerdere wijken van Amstelveen kampen bewoners nog altijd met volle afvalcontainers en afval op straat. Volgens de gemeente ontstond de achterstand na Koningsdag door extra grof vuil, defecte afvalwagens en ziekte onder het personeel. Om de problemen op te lossen worden extra vuilniswagens ingezet en worden de containers ook in het weekend geleegd. Vanaf 1 juni kunnen fietsers in Amsterdam bij meerdere gemeentelijke fietsenstallingen voor maximaal 7 dagen gratis hun fiets parkeren. De gemeente schakelde fietspoortjes uit omdat deze volgens onderzoek een drempel vormen. De nieuwe regeling geldt niet voor de NS-stallingen bij treinstations. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een commercial van pretpark Walibi. Er werd een reclame gemaakt voor de jaarlijkse Fright Nights en in die bewuste spot werd een vrouw vermoord. Vanmorgen heeft de Britse premier Starmer tegen zijn kabinet gezegd dat hij niet opstapt. Op de Mount Everest is weer een dode gevallen. Dit keer viel een Nepalese gids in een gletsjerspleet en daarmee staat het dodental dit klimseizoen in de Himalaya op 5. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe software zorgt voor vertraging bij vergunningaanvragen en aangepaste openingstijden gemeentelijke voorzieningen in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel is bezig met de overgang naar een nieuw softwaresysteem. Hierdoor kan de behandeling van de APV-vergunningen langer duren dan normaal. Een APV-vergunning is bijvoorbeeld nodig voor het organiseren van evenementen, het uitbaten van een terras, markten, straathandel en reclame. De gemeente adviseert om aanvragen zo vroeg mogelijk te doen. Er wordt hard gewerkt om de problemen op te lossen. Op diverse dagen in de maand mei gelden aangepaste openingstijden voor het raadhuis, de speelboerderij Elsenhoven en het afvalbrengstation in Amstelveen. Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en dan zijn de voorzieningen gesloten. Op zondag 24 en maandag 25 mei is het Pinksteren. Het raadhuis en het afvalbrengstation zijn beide dagen dicht. De speelboerderij is die dagen alleen in de middag geopend tussen 2 en 5. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Na 20 jaar stilte heeft regisseur David Frankel een nieuw deel van The Devil Wears Prada gemaakt. Met de oorspronkelijke cast zoals de inmiddels 76-jarige Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Ze wilden dit alleen doen als er weer net zo'n origineel verhaal zou liggen als in deel 1 van The Devil Wears Prada. Dat laatste komt niet helemaal goed uit de verf, maar in dit tweede deel zijn er eigenlijk allemaal kleine verhaallijnen die uiteraard weer erg leuk worden vertolkt. De carrière van de nukkige Miranda gaat bergafwaarts en ze moet daarom noodgedwongen samenwerken met haar voormalige assistent Emily. Hoewel deel 2 deel 1 zeker niet gaat evenaren, is The Devil Wears Prada 2 absoluut de moeite van het kijken waard en werd tevens gekeurd vanaf 9 jaar. De tweede film van deze week is de dramafilm Wasteman. Een titel die verwijst naar een lui en waardeloos persoon in straattaal. Het verhaal gaat over de schuchtere Taylor die een zware gevangenisstraf uitzit voor een relatief klein vergrijp. Hij probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar is in de gevangenis wel verslaafd geraakt aan drugs. Hij gedraagt zich desondanks goed, waardoor hij vervroegd zou worden vrijgelaten en zelfs een afkikprogramma krijgt aangeboden als hij weer buiten staat. Totdat zijn nieuwe celgenoot Dee zich aandient, die hem onder zijn hoede neemt, maar ondertussen de hele rust komt verstoren en een absolute tegenpool van Taylor blijkt. De machtsstrijd die in de gevangenis uitbreekt, brengt Taylor in een lastige situatie waardoor alles op het spel komt te staan. Wasteman werd gekeurd vanaf 16 jaar en is het ook nu te zien in de bioscoop. Deze week het vervolg van The Devil Wears Prada en de dramafilm Wasteman. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Verkeer weer welkom op Laan van Vlaanderen Amsterdam en groen in Amstelveen stijgt naar 38%. Mijn naam is Rogier Spiekerman. De knip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam-Nieuw-West is voorlopig opgeheven. Door deze maatregel mocht het verkeer tijdens de spits alleen met ontheffing doorrijden. De rechter vindt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Om deze reden komen de uitgedeelde boetes vanaf 1 mei te vervallen. Uit de groenrapportage 2026 blijkt dat Amstelveen opnieuw iets groener is geworden. Het aandeel groen steeg naar 38%. De gemeente waarschuwt wel dat de kwaliteit van het groen blijvende aandacht vraagt. Dit komt mede door druk van woningbouw en klimaatverandering. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bioblitz in het Amsterdamse Bos en zwemwaterkwaliteit wisselt tussen aanvaardbaar en uitstekend. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 9 mei tot en met 7 juni verandert het Amsterdamse Bos in een onderzoeksgebied voor natuurliefhebbers tijdens de Bioblitz. Tijdens deze natuurchallenge gaan deelnemers op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren en schimmels in het bos. De Bioblitz is onderdeel van de maand van de biodiversiteit. Kijk voor alle informatie van de boswachters, uitleg en aanmelden op de website amsterdamsebos.nl/bioblitz-2026. De waterkwaliteit, hygiëne en de veiligheid van de Oude Kerkerplas, de Hoge Dijk en twee locaties van de Gasperplas wordt tussen 1 mei en 1 oktober in opdracht van de provincie gecontroleerd. Van 4 op 1 volgende jaren wordt een gemiddelde berekend. Voor de Oude Kerkerplas geldt de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Dat is 1 ster. De Hoge Dijk scoort met 2 en 3 sterren aanmerkelijk beter. De Gasperplas Noord scoort er 1 en de Zuidoever heeft er 2. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

magic is in the music. Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehore brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes.

0: Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn social party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de Spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met een The Gold Tour waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse Zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music. Jam FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed!
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Bij de bloedafname en het afvoeren van urine werd een strenge procedure gevolgd, maar niet de allerstrengste die gevolgd had moeten worden. Hermans zegt dat de kans klein is dat de betrokken medewerkers besmet zijn, maar dat hier het zekere voor het onzekere genomen wordt. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. Vorige week werd het systeem gehackt, maar ondertussen is met de cybercriminelen een akkoord gesloten en zij hebben beloofd de gestolen gegevens terug te geven. Hoeveel de ontwikkelaar Instructure heeft moeten betalen is niet bekend. Op de universiteit in Maastricht wordt het platform vandaag weer veilig opgestart. Ook in Tilburg kan Canvas weer gebruikt worden. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. Ook voor vanavond wordt met een demonstratie rekening gehouden. Het protest vindt plaats bij een rotonde in de wijk De Maten. Onder het viertal dat gisteravond werd gearresteerd bevindt zich een minderjarige. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor het negeren van het noodbevel, belediging en voor in het bezit hebben van vuurwerk. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Binnenlandse zakenminister Alexander Dobrindt kondigt een nieuwe wetgeving aan om cybercriminaliteit harder aan te pakken. Het land heeft veel met gijzelsoftware te maken. Volgens Dobrindt leidde dat vorig jaar tot ruim 200 miljard euro aan economische schade. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Extra inzet tegen volle containers in Amstelveen en nieuwe regels voor Amsterdamse fietsenstallingen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. In meerdere wijken van Amstelveen kampen bewoners nog altijd met volle afvalcontainers en afval op straat. Volgens de gemeente ontstond de achterstand na Koningsdag door extra grof vuil, defecte afvalwagens en ziekte onder het personeel. Om de problemen op te lossen worden extra vuilniswagens ingezet en worden de containers ook in het weekend geleegd. Vanaf 1 juni kunnen fietsers in Amsterdam bij meerdere gemeentelijke fietsenstallingen voor maximaal 7 dagen gratis hun fiets parkeren. De gemeente schakelt de fietspoortjes uit omdat deze volgens onderzoek een drempel vormen. De nieuwe regeling geldt niet voor de NS-stallingen bij treinstations. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens gezondheidsminister Sophie Hermans is de procedure die gevolgd werd met de patiënt die met het hantavirus besmet was in het Nijmeegse Radboud UMC niet goed geweest. Het gevolg is dat 12 medewerkers van het ziekenhuis uit voorzorg 6 weken lang in quarantaine moeten. Er kan door docenten en studenten op sommige Nederlandse universiteiten weer gebruik gemaakt worden van onderwijssoftware Canvas. In Apeldoorn blijven tegenstanders van de noodopvang voor 240 asielzoekers demonstreren. Gisteravond pakte de politie 4 personen op. In Duitsland is de maat vol en het land wil zo spoedig mogelijk de gigantische toename van cyberaanvallen de kop indrukken. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe software zorgt voor vertraging bij vergunningaanvragen en aangepaste openingstijden gemeentelijke voorzieningen in Amstelveen. Mijn naam is Hans Krabbenam. De gemeente Ouder Amstel is bezig met de overgang naar een nieuw softwaresysteem. Hierdoor kan de behandeling van de APV-vergunningen langer duren dan normaal. Een APV-vergunning is bijvoorbeeld nodig voor het organiseren van evenementen, het uitbaten van een terras, markten, straathandel en reclame. De gemeente adviseert om aanvragen zo vroeg mogelijk te doen. Er wordt hard gewerkt om de problemen op te lossen. Op diverse dagen in de maand mei gelden aangepaste openingstijden voor het raadhuis, de speelboerderij Elsenhoven en het afvalbrengstation in Amstelveen. Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag en dan zijn de voorzieningen gesloten. Op zondag 24 en maandag 25 mei is het Pinksteren. Het raadhuis en het afvalbrengstation zijn beide dagen dicht. De speelboerderij is die dagen alleen in de middag geopend tussen 2 en 5. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Er was een motie door GroenLinks-PvdA ingediend en onder andere de coalitiepartijen CDA en D66 stemden met deze motie in. De derde regeringspartij, de VVD, is tegen het voorstel. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet verzoberen. Wat Heijnen betreft staat de hypotheekrenteaftrek als een huis. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Het lukte PostNL maar om 89,5% van de post op tijd op de deurmat of in de brievenbus te laten belanden. De toezichthouder meent dat mensen die iets versturen ervan uit moeten kunnen gaan dat ze krijgen waarvoor ze betaald hebben. PostNL vindt het besluit onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Het bedrijf vindt de maatregel discriminerend. Enschede wil de overlast die fatbikers veroorzaken laten afnemen. Volgens de gemeente is het in de binnenstad een stuk rustiger geworden. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De consumentenprijzen stegen vorige maand met 3,8% op jaarbasis. In maart was dat nog 0,5% minder. De hogere brandstofprijzen zorgen er vooral voor dat de inflatie wordt opgepompt. De centrale bank in de VS streeft naar een inflatie van 2%. Volgens deskundigen van de Federal Reserve moet de rente worden verhoogd om de stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het weer. Vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Morgen wisselvallig, maar bij een zuidwestenwind wel iets warmer met 15 à 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Verkeer weer welkom op Laan van Vlaanderen Amsterdam en Groen in Amstelveen stijgt naar 38%. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De knip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam-Nieuw-West is voorlopig opgeheven. Door deze maatregel mocht het verkeer tijdens de spits alleen met ontheffing doorrijden. De rechter vindt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Om deze reden komen de uitgedeelde boetes vanaf 1 mei te vervallen. Uit de groenrapportage 2026 blijkt dat Amstelveen opnieuw iets groener is geworden. Het aandeel groen steeg naar 38%. De gemeente waarschuwt wel dat de kwaliteit van het groen blijvende aandacht vraagt. Dit komt mede door druk van woningbouw en klimaatverandering. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering een uitbreiding van de hypotheekrenteaftrek voorkomt. Volgens financiënminister Heijnen gaat dit kabinet de hypotheekaftrek niet versoberen. PostNL heeft van de autoriteit Consument en Markt een boete van een kleine 7 miljoen euro gekregen, omdat het postbedrijf in 2023 niet in staat was om 95% van de post binnen 24 uur te bezorgen. Sinds 11 maart is in de binnenstad van Enschede een fatbike-verbod van kracht en dat lijkt goed te werken. Morgen begint de rechtszaak die fatbike-verkoper La Souris vanwege het verbod tegen de gemeente heeft aangespannen. Vorige maand is de inflatie in de VS tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd gestegen. Het weer, vanavond hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land en daalt het kwik naar 1 graad of 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bioblitz in het Amsterdamse Bos en zwemwaterkwaliteit wisselt tussen aanvaardbaar en uitstekend. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 9 mei tot en met 7 juni verandert het Amsterdamse Bos in een onderzoeksgebied voor natuurliefhebbers tijdens de Bioblitz. Tijdens deze natuurchallenge gaan deelnemers op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren en schimmels in het bos. De Bioblitz is onderdeel van de maand van de biodiversiteit. Kijk voor alle informatie van de boswachters, uitleg en aanmelden op de website amsterdamsebos.nl/bioblitz-2026. De waterkwaliteit, hygiëne en de veiligheid van de Oudekerker Plas, de Hoge Dijk en 2 locaties van de Gaasperplas wordt tussen 1 mei en 1 oktober in opdracht van de provincie gecontroleerd. Van 4 op 1 volgende jaren wordt een gemiddelde berekend. Voor de Oudekerker Plas geldt de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Dat is 1 ster. De Hoge Dijk scoort met 2 en 3 sterren aanmerkelijk beter. De Gaasperplas Noord scoort er 1 en de Zuidoever heeft er 2. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1 half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmer's vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is een programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Plaspop terug op Westeinde Plassen bij Alsmeer en Amsterdam domineert woonbootverkiezing. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Westeindeplassen bij Aalsmeer zijn zaterdag 10 juni opnieuw het decor van Plaspop. Tijdens het watertheater van Stichting Klap varen bezoekers met hun eigen boot langs verschillende podia met live muziek. Vanaf 7:30 treden onder meer de Covercrew en Wickerwoods op. Op enkele locaties is vooraf ook de WK-voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden te zien. De nieuwe Prinsengracht in Amsterdam heeft de mooiste woonboot van Nederland. Woonark Kaatje 5 is uitgeroepen tot woonboot van het jaar 2025. Volgens de jury bewijst de Ark dat slimme keuzes kunnen leiden tot de mooiste oplossingen. De publieksprijs ging naar woonschip De Waterman aan de Borneokade. Een opvallend detail is dat voor het eerst alle genomineerde woonboten in de hoofdstad liggen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Dinsdagavond.

SOS Band en over heerlijke The Power of Love. Daar maakt het mee. Daar maakt het mee. Namelijk even voor 7:30. Ik sprak even voor de uitzending Simone. Simone is altijd op de mooie zaterdagmorgen één keer in de twee weken te blazen. Zou we elke week willen? Huh? Wel, het is niet altijd vervelend met Simone samen te werken. Nee. Je wordt altijd blij gemaakt met stroopwafels, gevulde koeken, chocolaats, bonbons. Maar Simone is wel een hele grote fan, namelijk van The Three Degrees.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen, zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Visio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. 2 Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunsum is een van de 3 hoofdkwartieren van het bondgenootschap. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Een speciaal expertpanel brengt eerst advies uit over online bescherming van kinderen. Steeds meer EU-landen willen strengere regels voor minderjarigen op sociale media. Over de exacte leeftijdsgrens is nog discussie, maar 16 jaar wordt vaak genoemd. Er is in Australië inmiddels al een minimumleeftijd van 16 jaar ingevoerd. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Plaspop terug op Westeinde Plassen bij Aalsmeer en Amsterdam domineert woonbootverkiezing. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Westeinde Plassen bij Aalsmeer zijn zaterdag 10 juni opnieuw het decor van Plaspop. Tijdens het watertheater van Stichting Klap varen bezoekers met hun eigen boot langs verschillende podia met live muziek. Vanaf 7:30 treden onder meer de Covercrew en Wickerwoods op. Op enkele locaties is vooraf ook de WK-voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden te zien. De nieuwe Prinsengracht in Amsterdam heeft de mooiste woonboot van Nederland. Woonark Kaatje 5 is uitgeroepen tot woonboot van het jaar 2025. Volgens de jury bewijst de Ark dat slimme keuzes kunnen leiden tot de mooiste oplossingen. De publieksprijs ging naar woonschip De Waterman aan de Borneokade. Een opvallend detail is dat voor het eerst alle genomineerde woonboten in de hoofdstad liggen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Het is dinsdag. Weer een werkdag voorbij.

Ja. Maar ze hebben nog meer mooie dingetjes namelijk weten te maken. Give a little love again. Zoals deze. In de prachtige longversion uitvoering hier.

als je die gewoon hier hoort, hier op jouw Jam FM, op deze mooie, verrukkelijke, deze mooie, verrukkelijke... Ja, toch wel dinsdagavond. Waarbij de allermooiste tunes toch wel weer...

0: het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. Brand new track, right now.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het Hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. En de Europese Commissie wil mogelijk een minimumleeftijd invoeren voor sociale media. Voorzitter von der Leyen zegt dat er deze zomer al een wetsvoorstel kan komen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Fysio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: You are now listening to the best music. This is Ron Lockable.

Hugh Masekela. Don't call, lose it, baby. Nou goed, dit was hem weer bijna voor deze dinsdagavond. 60X. En het midden zie je hoor. Ik wil jou nog een klein zacht kusje geven voor het allerlaatste voordat ik jou ga begroeten. Zometeen veel plezier.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Ook worden de nulurencontracten grotendeels verboden, behalve voor studenten en AOW'ers. Werkgevers moeten langer wachten voordat ze opnieuw een tijdelijk contract mogen aanbieden. Nu moet de Eerste Kamer erover beslissen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. Volgens Duitse media gaat het om een verbale en fysieke aanval door gemaskerde personen. Ook wordt er onderzocht of er anti-NAVO-leuzen zijn geroepen. De aanval gebeurde buiten het defensieterrein en daarom doet de Limburgse politie nu onderzoek. De NAVO-basis in Brunssum is een van de 3 hoofdkwartieren van het bondgenootschap. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bareigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Verkeer weer welkom op Laan van Vlaanderen Amsterdam en groen in Amstelveen stijgt naar 38%. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De knip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam-Nieuw-West is voorlopig opgeheven. Door deze maatregel mocht het verkeer tijdens de spits alleen met ontheffing doorrijden. De rechter vindt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Om deze reden komen de uitgedeelde boetes vanaf 1 mei te vervallen. Uit de groenrapportage 2026 blijkt dat Amstelveen opnieuw iets groener is geworden. Het aandeel groen steeg naar 38%. De gemeente waarschuwt wel dat de kwaliteit van het groen blijvende aandacht vraagt. Dit komt mede door druk van woningbouw en klimaatverandering. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. De Tweede Kamer is akkoord met strengere regels voor flexwerk en tijdelijke contracten. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er meer werknemers een vast contract krijgen. Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. De militairen raakten daarbij licht gewond. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bioblitz in het Amsterdamse bos en zwemwaterkwaliteit wisselt tussen aanvaardbaar en uitstekend. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 9 mei tot en met 7 juni verandert het Amsterdamse bos in een onderzoeksgebied voor natuurliefhebbers tijdens de Bioblitz. Tijdens deze natuurchallenge gaan deelnemers op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten, dieren en schimmels in het bos. De Bioblitz is onderdeel van de maand van de biodiversiteit. Kijk voor alle informatie van de boswachters, uitleg en aanmelden op de website amsterdamsebos.nl/bioblitz-2026. De waterkwaliteit, hygiëne en de veiligheid van de Oudekerker Plas, de Hoge Dijk en 2 locaties van de Gasperplas wordt tussen 1 mei en 1 oktober in opdracht van de provincie gecontroleerd. Van 4 opeenvolgende jaren wordt een gemiddelde berekend. Voor de Oudekerker Plas geldt de kwaliteitsklasse aanvaardbaar. Dat is 1 ster. De Hoge Dijk scoort met 2 en 3 sterren aanmerkelijk beter. De Gasperplas Noord scoort er 1 en de Zuidoever heeft er 2. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

This is Jam FM.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: www.zakelijk-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Plaspop terug op Westeinde Plassen bij Alsmeer en Amsterdam domineert woonbootverkiezing. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De Westeinde Plassen bij Alsmeer zijn zaterdag 10 juni opnieuw het decor van Plaspop. Tijdens het watertheater van Stichting Klap varen bezoekers met hun eigen boot langs verschillende podia met live muziek. Vanaf 7:30 treden onder meer de Covercrew en Wickerwoods op. Op enkele locaties is vooraf ook de WK-voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden te zien. De nieuwe Prinsengracht in Amsterdam heeft de mooiste woonboot van Nederland. Woonarkaatje 5 is uitgeroepen tot woonboot van het jaar 2025. Volgens de jury bewijst de ark dat slimme keuzes kunnen leiden tot de mooiste oplossingen. De publieksprijs ging naar Woonschip De Waterman aan de Borneokade. Een opvallend detail is dat voor het eerst alle genomineerde woonboten in de hoofdstad liggen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: CTO 70 en SVO weer aan de bak. En Visio Duivendrecht is 5 jaar in beweging. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het eerste team van SV Ouderkerk speelde afgelopen zaterdag thuis tegen sportclub Urban Talent 1 en won met 3-2. Het tweede elftal ontving JOS Watergraafsmeer. Die partij eindigde in maar liefst 1-12. Ook CTO 70 mocht een thuiswedstrijd afwerken. Ze gingen de strijd aan met de Vecht 1. De ploegen deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. Het tweede team ging naar AFC 6 voor hun partij om daar met 3-3 in remise te eindigen. En afgelopen week vierden Tamar en Sanne van Fysiotherapie Duivendrecht hun 5-jarig jubileum. In die 5 jaar is de praktijk flink gegroeid. Inmiddels staat er een energiek en deskundig topteam. Tamar en Sanne zijn ook mede-initiatiefnemers van het evenement Koningsdag Duivendrecht. Het lustrum werd gevierd met gebak. Er waren felicitaties van cliënten en samenwerkingspartners die zeggen uit te kijken naar nog veel meer jaren in beweging. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. Er zijn twee minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen een middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leone's ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers en Sierra Leone is inmiddels afgerond. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. De mobiele eenheid werd ingezet nadat agenten en brandweerlieden werden bekogeld. Burgemeester Verheijen vaardigde een noodbevel uit vanwege ernstige ordeverstoringen. Eerder vandaag arriveerde de eerste groep asielzoekers bij de tijdelijke opvang in Loosdrecht na vele protesten. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En bij chipfabrikant ASML vallen mogelijk minder gedwongen ontslagen dan eerder werd verwacht. Het bedrijf sprak begin dit jaar over 1700 banen die zouden verdwijnen, vooral in managementfuncties. En nu blijkt dat er ook honderden nieuwe vacatures zijn door de verdere groei van het bedrijf. Werknemers die op de nominatie stonden voor ontslag kunnen daarop solliciteren. Toch is het niet zo dat er helemaal geen ontslagen vallen bij ASML. Hoeveel banen er precies uiteindelijk verdwijnen is nog niet duidelijk. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet storm.

0: Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: Black Street.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert, hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daagse staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt